bij mijn ter. Voor ik het vochtdokter in vakkoen werd. Ik heb ik een visje ter Ostrovite. Ik heb laat ik de Toland kiet. Zij zullen leus naar Ferrari, Porsche. Ik heb een Porsche, ik wist een plantage. Want de Jutka is uit, dus dat is voor jou.